Smash with a 1600 block.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month hier op Galaxy.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

schimmelen met foute dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was verder.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: onherroepelijk. Elke route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: We are Galaxy.
2: Do you know that?
1: This

zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

trots, mijn boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrij

0: Vandaag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Wake up, baby, wake up!
4: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
6: Only positive energy.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
5: That's right, we are Galaxy Radio, wakey wakey baby, eggs and bakey with it. You already know what time it is, the kid DJ Richie Styles on the 2 for Tuesday check-in. Hey man, I got some games on the way for you. Talking about Spider. We also got Frenna in here with the commas, all right? Wake up, baby. Let's go. It's back to that workplace.

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Let's take it back, back, back, back to the
4: hip-hop. Back to Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Oh man, 7 o'clock energy has arrived.
3: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
4: Hey man, every time I hear that man say, get out! That shit makes me laugh every single time. I tell you, man, some fantasies on the way, but Cho and KM is up first. If you are a baddie, it is your time to turn up the anthem, okay? A baddie's anthem is here.
5: We are Galaxy.
6: Let's get it.
7: Bring the beat back.
8: Bring the beat back.
9: We back.
10: Let's get it.
11: This is where the biggest stars come to play.

0: Life from the Galaxy Morning Marathon Studio. This is Galaxy Radio.
1: We kloppen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bra, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: See, in the morning. Man, I got these hits and bangers loading for you. Some Kid Ink is coming through with the Badass featuring Meek Mills and Wale. We also got some Kaya Imani coming through for you, talking about RCA Het Weet. Now, like I said, it's loading.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Pas de Aux. Nederlandse hip-hop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: It's time.
5: I think it's about time you
1: wake up. Time to wake up with the Galaxy Morning Marathon.
6: Weekdays from 6.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl zij vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
4: We outside for the summer. Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit. We're ready for the summer.
6: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
7: We bringing it back.
8: Right back.
7: Back. Now back to the real.
9: Hip-hop and R&B.
7: Yo.
10: Galaxy.
11: The number one in hip-hop and R&B.
12: Welcome to that 8 o'clock.
5: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
12: That's right, bangers and good morning vibes indeed. This is all we do every day, all day, man, Monday to Friday. Richie Styles and Tony Q, man, hitting you with them big bangers, big vibes. Welcome to that 8 o'clock, first and foremost. Hey, let me just start by saying some John O'Fresh is on the way featuring Frenna. Talk about I Need Your Love, but T.I. is also in the mix with Let Him Know. It's 8 o'clock. If you gotta get to work, get out the house. Move! Get out! Go! Leave! Drive! Power!
13: Hey, say what's happening, man. It's T.I. Rick P.
14: Better give me respect.
5: This is T.I.
14: Rick, real dope boys in the trap.
5: Let them know. Now on Galaxy Radio.
14: Gotta let them know.

0: Load them up. Some big hits, some big bangers are coming your way. Run DMC's on the way for you. Talking about It's Like That. But hold on, Yes Yes B is also in here too with On My Mind. That's featuring KM. Now you know what to do, baby. Load them up, hold on, hold that vibe, buckle up. You know.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
3: Of bel 085-744-4774.
4: Aanstaande zaterdag bij Flava in je ears een interview met Chip Foo van Foo Sneakens.
5: Here comes the man who Flava in
4: je ears. Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Booms, booms, you know what I'm saying?
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
8: Hey, yo. Yeah. Everybody.
9: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
10: I'm here.
11: Yes, sir.
9: This is Galaxy Radio.
12: We're waking up.
1: We're on that morning vibe.
13: I do this every day. Welcome to the party.
1: It's a new day with the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.
14: Richie and Tony. Here are Richie and Tony. Here are Richie and Tony. Here are Richie and Tony.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de HBO Monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl ze vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check AlmereCentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: We outside for the summer. Summer 26.
5: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit! We're ready for the summer.
5: Bring it on.
4: Here on Galaxy Radio.
6: Yeah, it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Check, check, check, check, check, check.
7: Go!
4: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
8: You already know.
9: Yeah. You know who it is.
6: That's right. You know who it is, man. It's the Kid DJ Richard Sells on at 9 o'clock. Check.

0: We're definitely keeping it pushing. More hits, more bangers are on the way. I'm talking about some Jonah Frazier. We also got some Wiz the MC talking about featuring Bees and Honey, talking about me and showing me love, baby. Yeah, just simply, just show me some love, all right? Hold on, it's loading.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: This is your wake-up call.
6: Wake up inspired and get ready for the day ahead.
7: Hey, I hope y'all get swagger.
6: You're tuned into the Galaxy Morning Marathon.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: That is a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeentes is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We outside for the summer. Summer 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
4: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes!
5: 26 mei vandaag, de dinsdag, de dag na het lange weekend. De Pinksterweekend dus. En misschien voelt het vandaag meer als een maandag. Maar we gaan hier vandaag goed zitten met alleen de beste R&B, afro en hip-hop. Zometeen Doechii, Girl, Get Up, na Kibba. I love it. Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.
2: Give up.

0: Van nieuwe muziek gaan we naar die throwbacks. En deze is de ultieme throwback. California Love ga je horen. Dr. Dre en Tupac bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we verkoeling zoeken vandaag op deze warme dag. De warmste van de week.
1: We are Galaxy Radio. Put up in that mother, mother. Man, Bobo.

In love. Het is vandaag de warmste dag van de week. 30 graden. En daarom gaan we zometeen verkoeling voor je regelen. Je hoort zometeen Waterkant, Broederliefde. Na deze Wally That Way. Hier bij Galaxy. Made that easy.

0: Ultieme throwback, no one die volgens mij iedereen wel lekker vindt. Alicia Keys hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, en zometeen gaan we richting de klok van 11 uur. En dat betekent dat ik zometeen van jou wil weten wat je favoriete working track is. Want vandaag begint jouw werkweek waarschijnlijk weer. Op dinsdag, maar het voelt meer als een maandag. Hoor je zometeen na DMX en Amelie zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
1: It was all a dream.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Sipping on gin and juice.
4: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G-thang, baby.
5: Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Hell yeah.
6: And you don't stop.
7: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
10: We are Galaxy.
11: Back to the hip-hop.
12: You already know.
10: Galaxy.

0: hier bij Galaxy Radio. Daarvoor je Tyler Chanel. Wat een heerlijke track is dat, hè? Ja, toch? Hey, zometeen dus jouw favoriete working track die we gaan draaien voor je. Stuur hem dus door via 085-029-4x2. En ik hoor graag van je welke dat gaat zijn. Mocht je nou vandaag lekker vrij zijn, heb jij groot gelijk. Maar ook dan mag je je track insturen. Maar gewoon jouw favoriete track. Stuur hem door. Galaxy Radio. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
1: What's up, it's Coi Leray.
2: This Future.
3: Hey, what's up, this Chris Brown.
4: All the hits on Galaxy Radio.
5: The only station that matters, period.
4: We're doing it for the culture.
6: Oh, bad God, though.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We outside for the summer.
7: Summer 26.
8: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit, we're ready for the summer.
8: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes!
9: Mocht je nou vandaag vrij zijn of aan het werk, het maakt in principe niet uit. Het blijft warm voor je. Misschien zit je in de airco, dat is dan wel weer lekker. Geniet daar zeker van, maar als je lekker buiten ligt in de zon, zoek die verkoeling op, hè. En ben je binnen, zet je raam open. Zometeen out the window, Kehlani. Nou, ciao, zoiets daarvan. Te laat.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

Op de dinsdag hoorde je Dan Tolliver hier bij Galaxy Radio op de warmste dag van het jaar. En ook vandaag mag jij jouw working track doorsturen. Misschien ben je gewoon aan het werk vandaag.

locatie waar jij voor je werk moet zijn. Het kan overal warm zijn, dus doe vooral rustig aan. Neem lekker wat te drinken en leun een beetje achterover op een dag als vandaag. Het mag ook vandaag, hè? Daarom stuurde Didi vandaag een track door. Die zei, luister, ik ben aan het werk vandaag. Hard aan het werk op kantoor, maar ik wil toch even rustig aan doen. Kun je mij een track geven die ontstaan is uit het New Wave tijdperk 2015? Of in ieder geval artiest die daar uit voorstroomde. Ga ik voor je regelen. John en Fraser gaan we draaien hier bij Galaxy Radio.

0: Uit 1992, The Far Side, hoorde je Passing Me By. We gaan van die throwbacks door naar een hele hoop tracks die we zo meteen voor jou gaan draaien. En straks een lunchbreak mix dus voor jou om jouw lunchpauze leuker te gaan maken. Althans, dat hoop ik dan. Nou ja, muziek helpt altijd, toch? Zou je denken. Hey, zometeen nog Wizkid en Frenna komt er ook nog aan vandaag op een hele warme dinsdag.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
3: One, two.

0: Zo dan. Door de Wizkid Band, door de Frenna Star Live. En zometeen staat Sydney Quaker voor je klaar voor de lunchbreak mix. En alle platen gaat hij aan elkaar draaien om jouw lunchpauze leuker te maken. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12 uur in de ochtend. Iedere werkdag dus. En op woensdagen van 9 tot 11 in de avond. Tot morgen.
1: We on. This right here. Your station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy. This is Galaxy Radio.

0: it in black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 7:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg opreed terwijl de slagbomen gesloten waren. De circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcadis en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We outside for the summer.
6: Summer 26.
7: Tank tops, bikinis, beach vibes.
4: Shit! We're ready for the summer.
7: Bring it on.
4: Here on Galaxy Radio.
8: Back, come back, yo.
9: Right now.
10: It's going down.
11: Back with more hip-hop and R&B.
12: Yeah.
11: This is Galaxy.
13: What's going on, ladies and gentlemen?
14: It's 12 o'clock.
15: Lunchtime, baby.
13: Yeah, yeah, yeah.
15: Yeah, lunchtime. Supersize
16: that. Where the ladies at?
15: Every day I live.
14: Yeah, every day on my lunch break.
15: It's like a party in my car.
14: Definitely like a party.
15: Woo!
14: No, really. I feel like I'm at the club.
15: You got me dancing. And then it's right

0: good vibes.
1: Get up, it's a new day.
2: New day,
0: yeah. Wake up together with Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6.
3: Aanstaande zaterdag bij Fleva in je ears. Een interview met Chip Foo van Foo Sneakens.
4: Here comes the brand new flavor.
3: Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
8: When it comes to putting in work.
9: Serving that hip-hop, afro and dancehall for your lunch break.
10: Who that?
9: Here is DJ Sydney Gregor. Life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: For the summer
3: 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
5: Shit, we're ready for the summer.
4: Bring it on.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
5: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the town.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
7: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok hier op Galaxy Radio. Super tof dat je luistert. Ik heb er weer enorm veel zin in. We gaan gelijk beginnen. Janet Jackson komt zo meteen langs. That's the way love goes. We beginnen met Gunna, featuring Chris Brown.
8: Galaxy.
9: Gotta go and get back.
10: Back inside that hip-hop and R&B.
8: You did.
11: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

0: love goes.
1: Meteen een heerlijke throwback voor jullie, man. Echt waar. Kijk, weet je, Frenna komt ook langs. Ja, hartstikke leuk en wel. We beginnen zo meteen met Baby Keem. Maar de throwback die ik heb is van Genuine. Ik ben al heel lang een Genuine fan. En hij ligt een beetje onder vuur, omdat... Ja, kijk, die man is een beetje stif geworden. Laten we wel wezen. Maar hij is 55, hè? Hij is 55. But, you know, ik moet zeggen, zijn sound is nog wel on point. Hij is ook een beetje afgevallen, hij doet zijn best. Dus give the man a break. En de throwback die ik vandaag heb, is een van mijn favorieten. Zo is hij bekend geworden met het liedje Pony. En het moment dat we dit horen, die begint turn. Dan word je ineens sexy. Je voelt je ineens sexy. Ik weet niet of mannen dat ook hebben. Maar die knop van mij gaat om, je weet toch? En dat gaat zo meteen zeker weer ook gebeuren. Dus dat hoor je zo meteen. Dus Frenna komt langs. Genuine, heerlijke throwback met Pony. We beginnen met Baby Keem.
2: Galaxy plays all your favorites.
3: This is Galaxy.

0: Zometeen komt A$AP Rocky ook langs met Stay Here for Life. A$AP Rocky is wel een man waar die veel mensen... Ik denk wel dat ze een beetje jaloers over zijn. Maar laten we wel eens even kinderen met the one and only Rihanna. Ik zie wel vaak fragmenten tegenkomen dat ze hem wel op zijn plek zet. Of je weet toch, die side eye geeft. Rihanna is niet makkelijk. Ze is niet makkelijk. Ze lijkt me best wel streng, weet je. Maar goed, hè, soms moet je een beetje streng zijn voor je mannetje. En hij kent haar langer dan vandaag. Ik bedoel, als je zoveel kinderen met een vrouw hebt, dan weet je ermee om te gaan. Dus dat is A$AP Rocky. En ik ga gewoon weer een lekkere throwback er doorheen gooien. Van Destiny's Child, Lose My Breath. You can never go wrong with Destiny's Child, right? We beginnen met Camila Cabello.
1: Yeah, this is Galaxy. Bang, bang, bang, and hip hop.
2: This is where the biggest stars come to play.

0: Zometeen nog meer heerlijke muziek hier op Galaxy Radio. LL Cool J, Mama Said Knock You Out. En The Baby, Babysitter.
1: Celebrating every weekend.
2: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix. Every Saturday evening here on Galaxy Radio.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: Back, back, back. Way back, yeah.
7: You know how I do.
8: Throwback.

0: Ben je vandaag lekker vrij of ben je ook aan het werk? Hoe dan ook, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Weet je, don't focus on the sun en dat soort dingen. Focus on the music that we have for you. Lil Kleine komt eraan samen met Jonah Fraser. Drake, die hoor je ook zo meteen. En A Boogie with the Hoodie, daar beginnen we mee. Hoe komen die mensen aan die namen? Kan iemand me dat vertellen? A Boogie with the Hoodie. Nou ja, gelukkig is die pokoe lekker. Dat scheelt weer.
1: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist. Loaded with the biggest bangers.

0: van vandaag alweer op. But you know what it is, morgen ben ik gewoon weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy, speciaal voor jou. Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Hey, enjoy the weather, but also enjoy our music. Ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ear.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the
3: on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We outside for the summer. Summer 26.
4: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
4: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio.
5: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it. Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

0: Engineers op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in Your Ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flavor in Your Ears, elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
2: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziek scene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Sipping on gin and juice.

0: cause ain't nothing but a G thing, baby.
1: Black Music Month on Galaxy Radio.
0: Hell yeah.
2: And you don't stop.
3: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
5: Hey, yo, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: Yeah, this is Galaxy.
10: Bang, bang, bang, and hip hop.
11: This is where the biggest stars come to play.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieve openvuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
7: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
0: 24 hours a day.
8: We outside for the summer.
9: Summer 26.
10: Tank tops, bikinis, beach vibes.
0: Shit, we're ready for the summer.
10: Bring it on.
0: Here on Galaxy Radio.
11: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
12: Back inside that hip hop and R&B.
13: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
14: Light 'em up.
15: Laat je wat zeggen, man.

Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Blijf kom, blijf met de tas op mij. Ze kennen mij niet.

zee. Ligt daar een kluis, dan gaan we in zee. Alles gaat mee, alles gaat mee. Mijn jongens die wagen nog op. Broek stond vaak op de blok, maar dat bracht me geen fok. Die lijf die is nog steeds gefokt, maar die was kapot, want mijn vader zat loopt. Free al mijn niggas daar binnen, meneer zit zijn tijd of zijn straf wordt verminderd. Ik ben nog

0: Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Black on black in de nacht op Nike. Zonder ID, zonder ID. Masker op met het as op mij. Ik ben uit de wijk, er is veel gezeik. Veel risico's, maar het is die life. Is er een stek, dan is die van mij. Ik ben een bandiet.
1: Bandiet, bandiet.
2: Galaxy plays all your favorites.
3: Yo, what's going on? This is Drake.
4: It's Burna Boy.
5: What's up? It's Summer Walker.
6: What up? It's your boy Usher.
2: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: We outside for the summer.
11: Summer 26.
12: Tank tops, bikinis, beach vibes.
9: Shit! We're ready for the summer.
12: Bring it on.
9: Here on Galaxy Radio.

radio met de korte broek aan. Dit is Galaxy, je hoort het show en KM met Baddie Adam. Daarvoor Lil Wayne en Surf Swag. Bad Bunny was er met Monaco en Tams met Love Me JJ. Het is dinsdag, het is 26 mei 2026. Ik denk dat vandaag de boek ingaat als de warmste dinsdag tot nu toe in 2026. We hadden ook al records gevestigd tijdens de Pinksterdagen, want het was geloof ik de warmste Pinkster ever. Nou goed, mijn vraag aan jou is, hoe hou je het hoofd koel vandaag? Misschien zit je binnen in de airco, misschien zit je buiten op het strand, misschien zit je in de tuin, misschien ben je gewoon aan het werk buiten of zo. Ben je bouwvakker of stratenmaker of heb je een ander beroep waarin je niet in de schaduw kan zitten? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik ben benieuwd hoe jij je hoofd koel houdt vandaag. Lijnen die staan ook open voor andere dingen als je plaatje wil aanvragen of je wil iets van je laten horen. 085-029-4x2.

trying to think of the right thing to say.

Lean Back, Fat Joe en Eminem hier op Galaxy. Daarvoor The Or, Go Mama, Drake, Passion Fruit en Throby samen met de M's. Je luistert naar Galaxy nummer 1, playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Muziek van Nederlandse bodem zometeen van Kevin samen met Roxy Dekker. Je hebt mij is voor nieuwe pokoe en Gunna komt eraan met Chris Brown. En we gonna fuck the night. Black music, black music. Black.

0: Black Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
3: Every day.
4: Yeah, what up, y'all? This is Jake. What? Cole.
3: Boss. Ricky Rosé.
5: Yo, what's going on? It's your boy A Boogie with the hoodie.
0: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online, and on our free radio app.
6: Download it now.
0: Free radio app. Free radio.

Wake up fuck the night. Ik denk dat dat tijdens het WK voetbal wel anders zal zijn. Want een groot gedeelte van de wedstrijden wordt namelijk 's nachts gespeeld. En ik denk dat Nederland overdag niet zo heel veel waard is. Ik denk dat bij de baas vaak namelijk met slaapoogjes achter het bureau gezeten wordt. Omdat mensen 's nachts die wedstrijden willen zien. Je hoorde Gunna en Chris Brown hier op Galaxy. En daarvoor de nieuwe van Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij. 085-029-4x2. Hoe hou jij vandaag het hoofd koel? Ik zou het graag van je willen weten. Kevin Gates voor je en Don't Know. En zometeen Distinct en Morad. Met de nieuwe, die heet Mansory.

0: Dit is de nieuwe van Distinct samen met Morat. Die heet Mansory. En daarvoor Kevin Gates met Don't Know hier op Galaxy. Ik heb Orlando aan de telefoon. Hij belde naar 085-029-4x2. En Orlando is aan het genieten van het mooie weer. Het is warm, hè, vandaag, Orlando?
1: Ja, man. Het is echt warm vandaag. Maar mij hoor je niet klaag, hoor.
0: Nee, mij ook niet. Ik hou ervan. Maar hoe hou jij het hoofd koel?
1: We zitten aan het water. Koud biertje erbij. Lekker chill.
0: Oké, klinkt goed. Hé, wat kan ik voor je doen?
1: Draai maar iets zomers. Hopen dat dit weer nog even blijft.
0: Ja, ik hoop het ook, ja.
1: Tot ergens in oktober.
0: Kijk, dat zou mooi zijn. Hey, bedankt voor het bellen.
1: Cool, man.
0: Ik spreek je later en ik ga zo meteen wel iets zomers voor je draaien.

0: Kijk, dat is de plaats waar je wil zijn op dit moment. Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant. En daarvoor de Belly Gang Constantin met Frando. Zometeen naar vijf en meer bangers. En die lijnen blijven openstaan op 085-029-42. Mijn vraag aan jou vandaag is vanwege het warme weer. Hoe hou jij het hoofd koel? Cool. Heb je daar iets speciaals voor? Laat het horen.
1: Ja, busy. Bombok laat door them. World boss! Chris Brown vibes can't tell. Don't

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We outside for the summer.
5: Summer 26.
6: Tank tops, bikinis, beach vibes.
3: Shit! We're ready for the summer.
6: Bring it on.
3: Here on Galaxy Radio. This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody! Turn it up, turn it up.
3: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: En die zegt, goedemiddag, het is 5 uur geweest. Ik heb zometeen Karim voor je in de aanbieding. Ook Jaden en Paradise komen eraan met Lullaby en Lado met Glorilla en GOMF. En dan mag je zelf bepalen waar die afkorting voor staat. Maar we trappen eerst af met Olivia Dean. Hier is haar nieuwe single, die heet Man I Need.
9: 1, 2, 1, 2.
10: Back up at it.
11: Okay, I think I'm ready.
3: Let's drop more hip-hop bangers.
11: Okay.
3: Here on Galaxy Radio.

0: I'll pop Molly, I rap Tom Ford.
1: Volgende maand is het Black Music Month hier op Galaxy. Dan staat de hele maand in het teken van Black Music en de invloed van Black Music op de hedendaagse muziekscene en de culture. En een van de mannen die daar een behoorlijk stempel op heeft weten te drukken is natuurlijk Jay-Z. Niet alleen als artiest, maar ook als ondernemer. We horen Tom Ford, daarvoor Lado en Glorilla met G-O-M-F. En Jaden en Paradise met Lullaby. Het is warm vandaag. Het wordt waarschijnlijk de warmste 26 mei ever. Want ja, we hadden ook al records gebroken met de Pinksterdagen. Dus ik denk dat er vandaag ook wel een record gaat sneuvelen. En ik vroeg je, hoe houd jij het hoofd koel vandaag? Je kon reageren op 085 029 4x2. En ik heb Roy aan de telefoon. Hou jij het nog een beetje uit?
2: Ja, Roy hier. Ik merk er helemaal niks van.
1: Oh?
2: Gewoon merken. En hier op kantoor staat de airco op standje. Koud.
1: Oké. Okay. Nou, vat geen kou, zou ik zeggen.
2: Nee, gaat niet gebeuren.
1: En houd het hoofd koel, maar in jouw geval gaat dat wel lukken met de airco op standje koud. Ja, en als je aan het werk bent en je merkt er niks van, dat is jammer. Maar het is echt lekker.

shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst, heb ik beloofd dat ik verliefd ben. Ik kende net een uur, maar na die druppels gingen zijn ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Dus ik pop nog een pil, zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil. Wil niks horen, en ik zet mijn tel op niet storen.

0: Als er iemand van zijn leven een puinhoop heeft weten te maken, dan is het Lil Kleine wel. Maar goed, als er iemand uit die puinhoop weer ontzettend is opgestegen, dan is hij het ook. En daarvoor verdient hij natuurlijk credits. Want hij is helemaal terug van weg geweest nadat hij een soort van gecanceld was. Want ja, daar zijn we in Nederland goed in. Puinhoop van Lil Kleine, daarvoor 2 Chainz en Lil Wayne met Gada Lada. En Doechii en SZA met Girl Get Up. 085 029 4x2. Hoe hou jij het hoofd koel? Ik zou het graag van je willen weten. En zometeen de banger van deze week. Die is van Dummy en FJ. Die heet Pretty Girls en Allo.
1: Aanstaande zaterdag bij Flava in je ears. Een interview met Chip Foo van Foo Sneakens. Here comes the man who Flava in your ears. Werkte onlangs nog met Busta Rhymes. En je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Galaxy Banger. Brand new. To this new shit, brand new hip hop. Galaxy.

0: Nederland. En daar hoort zomerse muziek bij. Je hoorde Dave samen met Thames. Raindance. Hoewel de titel anders doet vermoeden dan zomer. En het schede voor met Headliner en Dummy NFJ. En dat is de banger van deze week met Pretty Girls in Allo. En hou je van Nederlandse hip-hop, dan kun je ook terecht op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Stage. Je kan het ontvangen op 93.3 in Groot-Amsterdam. Of via DAB+ of online via onze gratis te downloaden app. Nog meer Nederlandse muziek zometeen van Kleine John en Chavante. Hit me up, maar eerst DJ Khaled. They don't love me no more.
1: Let's go.
2: Hey, what's up? It's your girl, Go Relay.
3: Hey, this is Travis Scott.
4: This is Beyonce.
5: It's Future.
6: This is SZA.
7: All the biggest stars.
8: A day in the street.
9: We on fire.
10: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.
11: We the best music.
12: Sound it in the track.
13: Another one.

0: Het is de nieuwe van Usher samen met Kelani in Shoulda Never. En daarvoor Kleine John en Javante met Hit Me Up. En ja, dat kan ik blijven zeggen. Hit Me Up via 085 029 4x2. Want de lijnen blijven ook het volgende uur openstaan. En in het volgende uur hebben we Je Helpen Je Door de File Heen Mini Mix. Gewoon even 7 minuten gewoon, weet je, zorgeloos achter het stuur in de file aanschuiven. Dat zometeen en veel meer bangers, dus blijf luisteren naar Galaxy.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag. Met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
6: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
7: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
7: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
7: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
7: 24 hours a day.
8: We outside for the summer.
9: Summer 26.
10: Tank tops, bikinis, beach vibes.
7: Shit! We're ready for the summer.
10: Bring it on.
7: Here on Galaxy Radio. This is where the biggest stars come to play.
11: Everybody! Turn it up, turn it up.
7: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
12: En die heeft straks de We helpen je door de file heen minimix. 7 minuten lang gaan we je gewoon lekker ontspannen door die files heen trekken op deze dinsdag. Omelee komt eraan met Waste. Ik heb Wiz the MC en Bees and Honey voor je klaar liggen met die zomerhit Show Me Love. En Tyler the Creator met Sticky zometeen.
13: Hey, what's up? This is Chris Brown.
14: Let's go!
15: It's your girl Cardi B.
16: What's going on? This is Drake.
17: Drizzy, yeah.
18: Bring it.
3: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

vijf minuten buiten en je bent ook sticky. Zweet gutst van je voorhoofd af. Tyler the Creator was dat. Sticky. En daarvoor Wiz the MC en Bees and Honey. Zomertijd 2025. Show Me Love. En Oma Lee met Waste. Dit is Galaxy, nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Te ontvangen op 95.6 in Den Haag. Op 104.2 in Rotterdam. Op 95.7 in Groot-Amsterdam. Op 95.9 in het Groene Hart. En in Almere. En 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland. Of overal in Nederland via DAB+. En mocht dat allemaal niet lukken, dan kun je onze gratis te downloaden app ook op je telefoon of je tablet zetten. En kun je overal luisteren, ook als je op vakantie gaat naar Galaxy. Met nu, Young Felix en Rijk, Candy Girls. Yeah, yeah, yeah.

0: Voor Blaze Faya en Guanzo en Young Felix en Rijk. Nieuwe single heet Ik Ken Die Girls. 085 029 4 keer 2. Hoe hou jij het hoofd koel? Dat is de vraag van vandaag met de tropische temperaturen die we vandaag hebben. Het is boven de 30 graden. We zitten officieel op een, noemen ze dat, een tropische dag. En aan de telefoon heb ik Brian. Brian is aan het genieten van de zomer. Hè, Brian?
1: Ja hoor, een subtropisch klimaat in Nederland. Laat maar komen.
0: Het is er al en je hebt er zin in zo te horen.
1: Ja, straks met het WK. Allemaal buiten voetbal kijken. Mm-hmm. Feestjes in de straat. Nu al zin in.
0: Je weet dat de wedstrijden 's nachts zijn, hè?
1: Oh ja, dat is waar. Nou, laten we dan hopen op warme nachten.
0: Oké. Hey, bedankt voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En blijf luisteren naar Galaxy, zou ik zeggen. Wil je ook reageren? 085-029-4x2. Zometeen A$AP Rocky en Stay Here For Life. Ik heb Offset en Gunna voor je klaar liggen met Different Species. En straks hebben we natuurlijk ook de Help Je Door de File Heen Minimix.
2: Hey, yo.
3: Galaxy Radio.
4: Real hip-hop.
5: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: A$AP Rocky hier op Galaxy samen met Brent Faiyaz. Je hoorde Stay Here For Life, daarvoor Offset & Gunna. En A Different Species. Ik zei het al eerder in mijn programma, man die zijn stempel behoorlijk heeft weten te drukken op de hedendaagse muziekscene. Dat is natuurlijk Jay-Z, niet alleen als muzikant, maar ook als ondernemer en producer. Je gaat hem zometeen horen met een oudje, die heet Encore. Voor de rest Lado en Glorilla en Russian met Ro Alejandro. De nieuwe single heet Pongo.
1: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: Sipping on gin and juice. May I kick a little something for the G.
3: Whose world is this?
4: The world is yours.
5: California love.
6: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Hell yeah.
9: And you don't stop.
10: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
11: Hey, oh. Hip hop. I hope you know what's on.
12: Hold up.
13: We are Galaxy.

0: I'm gonna tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night.
1: En mocht je in de file staan, laten we hopen dat je airco heeft. Maar ja, welke auto heeft tegenwoordig geen airconditioning? Maar ja, dan moet hij het wel doen natuurlijk. Hè? Want niks is zo vervelend dat je ontdekt met dit soort dagen dat je airconditioning van je auto het weer doet. We trekken je door de file heen. Minimix was dat hier op Galaxy op deze 26e mei 2026. En mocht je in de file staan, veel succes!
2: This is Galaxy Radio.

Dan Tulliver en Second Hand samen met Rema en daarvoor Russian en Alejandro met Pongo. Zometeen Daniel Nussbaum en Noes Radio en vanavond natuurlijk Ice op de radio. Spreek je morgen weer om 4 uur. Hoi!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: Hey, ah, de

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: Bring it back
4: to that hip hop and R&B.
2: All day.
5: Back. Galaxy.
6: Let's get it.
5: Dit is Daniel Nussbaum.
7: Daniel Nussbaum.
5: In Nuss Radio.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
8: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. De lijnen staan wagenwijd open. De richtbaan is op 085-029-4x2. En weet kunnen wij samen de plaknachten doorheen. Wow.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Party hier met Controlando hier op Nieuws Radio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuws Radio.
0: Zo, plakt alles nog een beetje mee? Zit alles nog een beetje goed? Ik bedoel, het is al zo vandaag achter elkaar lekker weer. Ja, ik vind het aan de ene kant ook weer heel nice. Ik bedoel, 35 graden bij mij thuis is dan wel weer niet nice. Het wordt altijd zo warm bij mij boven. Dus ik heb echt last van plaknachten. Laat even weten via de Apple Galaxy. Ja, hoe het met jou gaat in die warme nachten. 085-029-4x2. Krijg ook een leuk appje binnen van Jaren. Die zegt, ja goed Daniel, ik ben net thuis van werken en ik heb echt nul energie meer over door die hitte. Ja, ik ben nog een beetje wakker vanavond. En ik heb nog een date. Nou, Jaren, leuk dat je er dan even bij bent. En Melvin die zegt, Galaxy fan.

Seppie die zegt, Daniel, 31 graden. Ja, is niks vergeleken met hoe heet het in mijn keuken wordt als ik de oven aanzet. Nou, kijk eens, René, misschien heb je ook alweer gelijk. Misschien moet het allemaal maar gewoon een beetje relaxen. Ik hoop alleen niet dat deze hitte. Ja, ik ben echt zo'n typische guy die zegt, ja, ik vind het wel lekker als het lekker weer wordt. Maar nou wordt het nou alweer te veel. Het mag wel weer wat minder. Goed, Anxiety, hier op Galaxy.

0: dem o ye ke jello o ye ke
1: I'm not even gonna lie.

Burna Boy, City Boys hoorde hier op Galaxy. En ik heb zometeen wel een hele goede tip voor jou. Hoe jij die plaknachten doorheen komt. Want ik snap dat je alles plakt door de hitte. Maar ik heb zometeen een gouden tip die helemaal niet zoveel geld kost.

0: te laat. Joe en Zoe Toran, te laat worden hier op Galaxy. Ja, en ben je nou misschien te laat met goede tips tegen deze plaknachten? Nou, dan heb ik een goede tip voor je. Waarschijnlijk heb je wel gewoon een ventilator, toch? Nou, dat zal wel, ik hoop het wel voor je, want anders ga je deze nachten niet uithouden. Zet wat gekoelde flesjes water voor die ventilator. Dan blaast hij zo de koude lucht van die flesjes water zo richting je toe. En dat is super relaxed. Dus ja, dit zijn toch handige tips voor als je die plaknacht uit moet komen en door moet zetten. En ook nog een andere tip. Een tip van Flip. Dat doe ik altijd. Ik haal altijd mijn dekbed eruit. Ik slaap gewoon alleen aan het hoeslaken. Want dat is gewoon... Ja, anders wordt het gewoon echt helemaal niks die nacht.
1: Okay, let's go.
2: Let's take it back for the true hip-hop head.
3: Remember when...
2: It's another Galaxy throwback. Galaxy throwback.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Nieuwsradio.

0: Come Back Home. Hoor je hier op Galaxy. Een hele goede avond. Mijn naam is Ali Noesbaum. En je luistert hier nu naar Noes Radio. Tot om 9 uur vanavond ben ik bij. Even zorg ik de beste hip-hop en R&B. Ja, en er kan ook gewoon zo ingebeld worden. Want Salvador heb ik aan de lijn. Salvador, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe is het met jou, jongen? Hoe gaat het met de plaknachten tot dusver?
1: Ja, nou, het is behoorlijk warm. En ik zeg je eerlijk, ik zit momenteel vast.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb het behoorlijk warm, ja.
0: Ja, dat snap ik. En je zit daar niet ergens een aircootje of zo binnen?
1: Jawel, dat zeker wel. Ik heb een heerlijke fire, dus...
0: dat is even lekker. Kan jij misschien de radio even op de achtergrond iets zachter aandoen, Salvador? Want ik hoor mezelf dubbel.
1: Ja.
0: Nee, oké, maar je zit dus binnen. Oké, maar je zit wel nog even lekker te genieten van de radio. Dit is wel natuurlijk jouw uitlaatsklep, neem ik aan, of niet?
1: Ja, zeker. Hele avonden.
0: Ja. En jij wou een plaat aanvragen, maar ik ben eigenlijk nog meer geïnteresseerd in jou. Want ik ben blij dat je luistert. Lekker, man.
1: Ja, ik zit momenteel in Vught.
0: Je zit in Vught?
1: Ja, ik weet niet of je het kent. Vught. En ik heb hier gewoon een goedkoop radiootje. En daar heb ik mee luisteren. Galaxy Radio. Met een antenne zelf gemaakt.
0: Oké. En hoe lang zit je al binnen, als ik vragen mag? Als je zegt, Daan, ik wil er niet over hebben, is het ook oké?
1: Nee, ik zit al 2,5 jaar binnen. Maar ik kom over 13 dagen vrij. Dus ik dacht, het is zomer, ik ben even in.
0: Tuurlijk. Oké dan. Nou, lekker. Ja, dan kan ik je misschien wel blij maken met een goede plaat. Dus vertel eens, wat kan ik voor je draaien, jongen?
1: Ja, even denken. Gooi maar een hip-hop artiest. Heb je
0: Kulas,
1: Daan?
0: Kulas! Welke wil je hebben van Kulas?
1: Heb je Healing?
0: Healing. Nou, dan ga je zo door. Healing, dit is speciaal voor jou hier op Galaxy. En thanks voor het inbellen, man.
1: Hey, dankjewel.
0: Rustig gaan. Galaxy, een hele goede avond. Tot mijn 9 uur vanavond ben ik bij Kulas. Healing, hoor je hier.
2: FaceTime, anywhere, anytime.
3: Ça va bien?
2: Yo!

0: hoor je hier op Galaxy. Ja, en er is bijzonder nieuws over Famke Louise. We weten allemaal dat zij toch al bezig was met veel muziek. Tegenwoordig met OnlyFans. Maar ze is dus een comeback aan het maken in de muziek. Ze heeft wel een hele bijzondere FT's. Nou, ik ga hem zo meteen naar je laten horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Galaxy. Hey. Yeah, yeah. It was an early talk.
2: DJ Khaled.
3: This is Galaxy.radio.
4: My name is Tia Karan.
5: I am Jay Howell.
1: We

Rihanna, Chris Brown. WeGFT hoorde hier op Galaxy. Ja, bijzondere informatie over muziek komt er vandaag weer eens even naar buiten. Want na jaren geen muziek te maken en hebben uitgebracht, lijkt erop dat Femke weer terugkomt met nieuwe muziek. Het eerste nummer komt binnenkort uit samen met Busy en GPIG. Ah, en ik heb een stukje van de promo hier meegenomen en ik ben toch eens even benieuwd wat jij hiervan vindt. Dus laat even weten, is het een plaat wat jij kapot gaat streamen of is het een plaat dat je denkt, nou, zet hem maar op mute. Laat even weten via de app 085-029-4x2 of wat er zojuist gebeurde. Ik weet dat je nog luistert, want ja, het enige wat je kan doen is radio luisteren naar. Bel me even in, laat even weten.

0: Hey. Nou, dit is de pro. Ja, ik moet zeggen, ik vind hem best wel vet. Ja, dit is gewoon wel weer een beetje 2016-stijl. Ik zie mensen wel weer onder commenten van... Nou, daar gaan we weer. Yes, 2016. Schade, ja. Maar goed, ze heeft wel tenminste respect voor corona. Ja, ik verzin dat zelf niet. Dat zijn de comments die hier binnenkomen. En ook op de app gaat het lekker los. Ik krijg hier een appje binnen van... Ja, Daniel, Femke Louise terug in het spel is wel nice. Ze had best even weg mogen zijn. Maar goed dat ze weer energie heeft voor nieuwe muziek. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het hard gaat en dat wij hem vaker gaan draaien hier op Galaxy. Dus laat even weten wat jij ervan vindt. 0580-029-4x2. En wie weet gaan we desnoods van elkaar uitnodigen in de studio dat ze hem hier live even komt doen.
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.
6: I'll be ready.
7: Hey, what's up? This is Chris Brown.
3: Chris Brown, obvious.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day. Another hour with all your favorite songs and artists.
1: All day.
2: Let's drop more hip-hop bangers.
3: Number one station.
2: Galaxy Radio.
0: Dit is Daniel Nussbaum.
4: Daniel Nussbaum.
0: In Nuss Radio.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
5: Galaxy, een hele goede avond. Ja hoor, mijn naam is Daniel Nussbaum en het tweede uur is begonnen. Tot en met 9 uur vanavond gaan wij samen de plaknachten bestrijden met goede, lekkere, coole hits. Hey, goed nieuws voor autoliefhebbers zometeen, want god, er is toch een nieuw design op de markt gekomen? Niet normaal.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: PGD hoorde hier op Nieuws Radio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuws Radio.
0: Ja, ik vertelde zojuist dat de autoliefhebbers toch wel blij moeten zijn met de aankondiging die er vandaag is geweest. Ja, ik schrok me kapot toen ik mijn social media horen. Dus, de man die ooit heeft meegewerkt aan het ontwerp van de iPhone, Johnny Ive, werkt dus nu mee aan een nieuwe elektrische Ferrari. Ja, een echte Ferrari heeft een nieuwe elektronische wagen aangekondigd waarbij de oud Apple designer betrokken is. Ja, hij was vroeger een van de belangrijkste ontwerpers achter producten zoals de iPhone, de iMac of de Apple Watch. Ja, volgens Ferrari moet de nieuwe elektronische wagen luxe combineren met technologie en een complete nieuwe rijervaring geven. Ja, online gaan mensen natuurlijk al los, want iedereen vraagt zich af hoe Apple die Ferrari straks gaat aanvoelen. Dus ja, hoeveel gaan we hem terugzien? Misschien zien we wel, een fingerprint of Face ID. Maar heel eerlijk, ik wacht gewoon op het moment dat Ferrari weer met dezelfde dongel komt, zodat je überhaupt je auto kan opladen. Of weet je wat, straks komen ze nog met een nieuw hoesje of zo voor je auto. Ja, ik zit al nu al te wachten. Goh, maar dit is al...

0: nieuwsradio waar je naar luistert. Wat altijd prachtig is, de lijnen staan altijd wagenwijd open in mijn programma. Ik heb het net weer gebeld tijdens de muziek. Eens even kijken, met wie spreken wij? Goedenavond.
1: Goedenavond, met Marinho.
0: Hey, goedenavond man. En is het voor jou nog een beetje uithouden zo met die hitte?
1: Ja, ik ben heerlijk op de camping man, bij IJsselmeer.
0: Oh, dus het is een beetje afkoelen?
1: Ja, een beetje afkoelen. 8 kilometer gekanoot.
0: Ah, dat is wel heel leuk.
1: 8 kilometer gewandeld, was een mooie dag man.
0: Maar ik bedoel, als je 8 kilometer gaat kanoën, dan krijg je nou niet echt bepaald koud eigenlijk, of wel?
1: Nee man, we gingen elkaar gewoon een beetje omgooien, toch?
0: Oh, dat is lekker. Heb je nog meer? Maar even voor mensen die bijvoorbeeld gewoon, nou ja, gewoon op een balkonnetje zitten thuis of een appartementje. Heb je nou nog een tip? Wat is nou jouw tip om het een beetje koud te houden?
1: Ja, gewoon een zwembad in de tuin, toch? Het beste.
0: Ja, maar dat kan toch niet op een balkon, man?
1: Nee, als je gewoon een huis hebt, toch? Bedoel ik.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar gewoon een zwembad in de tuin, dat is jouw tip om een beetje af te koelen.
1: Ja, man.
0: Of ga 8 kilometer.
1: Koude douche,
0: 8 kilometer kanoën.
1: Ja, man.
0: Dat is lekker.
1: Maar ik ben eigenlijk voor die vriend van mij. Hij zit in de gevangenis in Vught.
0: Ja.
1: Ik wil graag een nummer horen, maar.
0: Vertel maar, welke plaat wil je horen dan?
1: Jack op de weg.
0: Jack op de weg. Ik ga eens even kijken. Even kijken of ik hem aan de linkerkant kan pakken. Het is een specifieke plaat. En, maar je, wat lief dat je hem voor die vriend aanvraagt, man.
1: Ja, man. Dat sowieso.
0: Even kijken. Jack op de weg. Ja, die heb ik voor je klaarstaan, man.
1: Hi, thanks, man.
0: Tuurlijk. En voor wie is hij?
1: Voor Salvador, man.
0: Salvador, wat fijn. En deze is voor jou, man. Jack op de weg, hier op Galaxy Radio. Thanks.

Salvador die wordt even verwend. Hij verwendt zichzelf ook. Ja, hij belde net in en nu belde Mattie voor me. Ja, het is dat toch altijd weer. Ja, wij draaien jouw verzoekjes binnen. Salvador, je mag ook weer even bellen voor een nieuw hoor. Dat is altijd welkom. 085 029 4x2. Ja, en dan is dit echt mijn ultieme zomertrack. Iron Star met Rush. En iedere keer als ik er toch al aan de zomer denk, of gewoon er net niet lekker in zit, dan is dit mijn plaat om mij terug te brengen. Hier op Galaxy.

Slim Wally, Jorginho, stelt je niks voor, hoorde hier op Galaxy. Ja, ik vroeg ze uit jou van, joh, scheld jij nou veel? Nou, ik krijg een appje binnen van Joes, die zegt, ja man, eerlijk gezegd, scheld ik niet zoveel, vooral niet meer sinds ik ouder word, maar als iemand me afsnijdt op verkeer, onderweg naar huis, naar werk, dan ga ik wel even los, ja. En Ravi die zegt, nee Daniel, eigenlijk ben ik niet zoveel vloeken hoor. Veel te druk bezig met het volgen van de nieuwe trends en Instagram. Ja, ik vind het allemaal maar gedoe, zegt hij. Nou, dat is lekker. Ja, ik moet zeggen, ik scheld wel eigenlijk best wel veel. Ook op rare sommige momenten dat ik denk, oh, ik moet hem echt even inhouden, want het is echt niet chill als ik nu ga schelden. Maar er is een positief onderzoek uitgekomen, dus het voelt ook wel weer nice dat ik aan het schelden ben. Want uit onderzoek blijkt dat mensen die vaker schelden, ja, gemiddeld eerlijker zouden zijn dan mensen die dat niet doen. Wetenschappers ontdekten dat mensen die sneller vloeken vaak directer zijn in het uiten van emoties of minder geneigd zouden zijn om te liegen of zichzelf anders voor te doen. En de studie werd uitgevoerd door onderzoekers uit meerdere landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar ja, ik vind dat altijd wel weer bijzonder, want wij in Nederland zijn altijd wel weer een land die van alles wel weer een scheldwoord kan maken. Ik bedoel, paardenlul, klotenviool, weet je, dat zijn allemaal weer scheldwoorden die, ja, hoe ga je dat uitleggen aan iemand die niet Nederlands kan? Ja, wat zegt diegene nou, Ja, probeer jij maar klotenviool uit te leggen. Maar goed, je bent dus veel directer, dat is toch lekker om te weten? Het is ook weer iets positiefs op deze dinsdagavond. Dit is Lee en Thomas, Mutt, op Galaxy.

0: toch beter voor jezelf zou kunnen zijn. Daphne die zegt, Daniel, je spreekt uit mijn ziel. Ik scheld ook constant en dacht altijd dat ik daarmee minder aardig overkwam. Maar dit onderzoek geeft me gewoon een goed gevoel. Eindelijk wetenschappelijk bewezen dat ik gewoon eerlijk ben in plaats van onbeleefd, perfect voor in de file naar huis. Ja, het is toch allemaal weer lekker. Ik maak je dag ook weer wat vrolijker.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2 op Galaxy Radio.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïers een interview met Chip Foo van Foo Sneakers. Werkte onlangs nog met Busta Rhymes en je kent hem misschien wel van deze classic. Dit en meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Hey, yo, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: Wij zijn Galaxy, en dit is Daniel Nussbaum.
8: In Nuss Radio.

0: Roadtrips hoorde hier. Nu hoor je Raindance van Dave & Tams. Aangevraagd door Bas. Die zegt, Daniel, kan je Raindance alsjeblieft draaien voor mijn zwoele zomeravond? Ja, jongen. Hier ga je. Vergeet je ook niet even in te spreken tegen de mug, hè? Want anders word je helemaal lek geprikt. Maar hier is Dave & Tams Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

ik krijg toch haat binnen? Soraya die zegt, Daniel, je bent echt grappig vandaag hoor. Maar Rain Dance is nou echt eventjes een slaperig nummer voor zo'n zomeravond. Geef me liever even wat meer pit om uit het gezeik en de warmte en de file te

0: Saw. J-Bob and man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. And Kiba, I love it already here. Op Galaxy. Je luistert hier naar Nieuws Radio. Ja, het was toch onwijs gezellig om samen met jou door deze plaknacht alvast de dingen voor te bereiden. Hè? En, neem mijn tip in acht. Hè? Een flesje water, koud flesje water voor de ventilator. En geloof me, je hebt gewoon een DIY, do-it-yourself, airco gevonden. Dat is er ook lekkerder voor deze plaknachten. Hey, mij tref je vrijdag weer. 7 van 9 ben ik bij je. En je kan ondertussen natuurlijk nog steeds plaatje aanvragen. 085-029-402. En dan ga ik ze verder voor draaien. Lekker!
1: Classic.
2: Throwback.
1: Yeah. You gotta rewind me.
3: This is an official Galaxy throwback. Also played on Galaxy Throwback Radio.
4: 24/7 online at galaxy.radio.

0: We are Galaxy Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: We go back, back,
6: back, back to the
5: back, back to the hip hop.
6: Hip hop.
4: We are Galaxy.
6: Yeah, turn it up a little bit. Yeah.
4: Galaxy.
2: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12, hier op Galaxy.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: 9 p.m. hits different when ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Back with the biggest.
5: This is Lil Uzi Vert.
6: This is Babyface Ray.
7: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
0: All the hits on Galaxy.radio.
7: The only station that matters, period.
0: We're doing it for the culture.
3: When ice drops, the night pops. Ice on air, he is cooler than ice.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moximity. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
2: Hallo?
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: On gin and juice.
6: May I kick a little something for the cheese. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Hell yeah,
9: and you don't stop.
10: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
11: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
12: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkensauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkensauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the
3: on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidikjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Hey, yo. Yeah. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: You tuned in to the queen of the low lights and high vibes, Rosa G, no cap.
7: This is Rosa G on Galaxy.

0: you.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: good.
1: Listen wherever you go.
0: Feel good, look great.
1: On our free radio app. Download it now.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord en Zuid-Holland en Utrecht.